0: BNB Nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Buduglimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Buduglimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn 2 Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk 5000 euro om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Buducglimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Wake up. Faded. Faded.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkte. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter hoorde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander. 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK goud op die afstand. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog. 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Holland. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brand weer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft zijn landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
2: Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
3: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
4: Peter Moraal.
3: Dat bent u niet.
5: Ah, Peter.

Hey Nothing, zo heet de band. Drywall, zo heet dit nummer. En het opende de moraal van de week, nummertje 454, hier op Ice Radio. Welkom, fijn dat je erbij bent. We gaan het deze week een beetje anders aanpakken. Ik heb ChatGPT gebruikt om een playlist te helpen maken. Die is best persoonlijk. Het gaat namelijk over, een beetje over mij. En misschien ook wel over mijn werk. Hoe dan ook,

0: EMDR-psycholoog Monique Harskamp.
1: De meeste mensen denken dat trauma alleen gebeurt bij oorlog, misbruik of bijvoorbeeld een ernstig ongeluk. Maar dat is een misverstand dat heel veel mensen tegenhoudt om hulp te zoeken. Trauma is elke ervaring waarbij jouw zenuwstelsel overweldigd werd en waarbij er niemand was om je te helpen herstellen. Dat kan een hele grote gebeurtenis zijn, ja, maar het kan ook een ruzie zijn die veel te lang duurde. Een situatie waarin je heel erg aan je lot werd overgelaten, opgroeien in een huis waar je emoties er niet mochten zijn. Een ouder die er fysiek wel was, maar emotioneel niet. Het gaat niet om wat er objectief is gebeurd. Het gaat erom wat het deed met jouw zenuwstelsel. En als je jezelf herkent in wat ik zeg, weet dan dit, hè, dat jouw reactie heel normaal was van een abnormale situatie. Je bent niet gevoelig, je bent niet zwak. Je zenuwstelsel deed precies wat nodig was om jou te beschermen.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen werk, Jack. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: eerste van de playlist, samengesteld in overeenstemming met ChatGPT, Numb van Linkin Park. Interesseert jullie? Volgens ChatGPT gaat het over kritiek, druk, verwachtingen niet serieus genomen worden. De volgende, Halsey met Control, gaat over een situatie die sterker binnenkomt dan je rationeel verwacht.
1: Beter.
2: Ik wil me die beter.
1: Beter.
2: Beter.
1: Beter.
2: Beter.
3: I don't know him.
4: Listen.

0: Race Radio.
1: Een playlist deze week in de Moraal van de Week, nummertje 454, die mede is samengesteld in overleg met ChatGPT. Wat de opdracht nou precies was, ja, misschien zeg ik dat later nog wel. Dit is Titanium, David Guetta met Sia.

0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Volgens ChatGPT past dat bij aanhoudende kritiek en druk en aanvallen, wanneer je probeert af te schermen, niet geraakt wilt worden. En dit is dan R.E.M. met Everybody Hurts. Dat gaat over belasting en je niet begrepen voelen.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van, nou eigenlijk van Yoko Ono. Ice Radio. Oh, nou eens je bek. Word jezelf niet gek. Ja, die heeft een nieuw nummer uit. Die zou het niet zeggen. Op haar leeftijd. Verder met de lijst van ChatGPT samen met mij. Over dingen die triggers opleveren. Dit is Cascada. Bla bla bla. And where has that led us?

0: door iemands liedje heen praten, vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de off-beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio.

0: Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
1: En kijk eens op de klok, ruim een half uur verwijt. Hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Ook al uitgezocht door ChatGPT. Herbert Grönemeyer.
0: Ice Radio.
2: Momentan.

0: Ice. Ice Radio. Moraal van de week.
1: Ja, deze herinner ik me zeker. Hij is ook wel heel erg mooi, hoor. ChatGPT Raderman. Johnny Cash met Hurt. Of iets in het heden dat oude pijn draagt.
2: I hurt myself today.

Genoeg is genoeg. Twisted Sister, we're not gonna take it. En volgens ChatGPT kan het heel goed draaien als je wil zeggen dat autoriteit...

en die blijft doordrukken nadat je een grens hebt aangegeven, dat niet zo handig is. Dat je dat ook eigenlijk gewoon niet moet accepteren. Toen kreeg ik natuurlijk een lijstje met alleen maar Engelstalige nummers van ChatGPT. Ja, hallo, we kunnen ook best wel eens wat Nederlands er doorheen gooien. Dus ik heb speciaal gevraagd of dat kon en dan ook nog met Bluff. En toen werd het dit.

Harder dan ik hebben kan. En ook deze werd me aangeraden door Praying van Kesha. Over het moment waarop je besluit dat een ander niet langer bepaalt hoe jij je voelt. You almost had me fooled.

0: Wel een beetje zwaar allemaal, hè? Nee. Daarom sluit ik af met iets uit de lijst nieuwe muziek. Nothing But Thieves, track 8.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Plutsen.
3: Vind je echt niet aardig?

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Pas op voor jezelf.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
7: Dat was een slappe hap.
8: Fijne uitzending verder, dames en heren.
9: Het is met name heel veel plezier hebben.
10: Bernie, I said, they'll never make that money back.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
12: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. Dan kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP nieuws.
12: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
14: I like it.
12: Ice Radio.
15: Your alternative to ordinary radio.
16: Ice Radio.
17: Met nu.
12: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sabadé haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten, met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. We blijven in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé, vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: van de Count & Crows.
1: Ice Radio. Ice. Dennis van Leeuwen.
0: Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag 12 augustus 2026. En dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Waar gaan we het vandaag eens eventjes over hebben? Nou, bijvoorbeeld over vliegen. Superhandig natuurlijk, hè, wanneer je naar een ander land toe wil. Maar zolang in de cabine zitten, dat is best wel een aanslag op je lichaam. Ik ga je zo meteen wat tips geven om de schade te beperken. En elektrische auto's, ja, supermooie. Ik heb er zelf nog niet eentje, maar ik vind ze wel mooi. Ze zijn natuurlijk lekker stil, lekker goedkoop. Niet in de aanschaf, maar wel in het gebruik. Maar het heeft soms ook wel zo zijn beperking, hoor. Wanneer je naar een ander land toe gaat.
1: Ice Radio, 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: Heb je de nieuwe update van WhatsApp al gehad of gezien? Je hoeft helemaal niets meer te installeren op je laptop of op je PC. Het gaat allemaal automatisch, gewoon via de browser. Echt superhandig. Ja, ze rollen de functie op dit moment uit. Dus hij staat waarschijnlijk vandaag of deze week nog op je computer. Of op je browser dan, hè. Ja, je start dus een videogesprek via de Chrome browser of Safari. En je kunt trouwens ook gewoon wisselen tussen je mobiel en je laptop zonder op te hangen. Is handig.

There She Goes van The Last en de 4 Volumia met Blijf Bij Mij. Later is nu nog muziek van The Cure. En Roxy Music. En misschien vind je het ook wel lekker om aan het einde van de middag, begin van de avond, nog even naar het strand toe te gaan met Chris Rea. Ik heb dat gedaan hoor, vorige week. Even naar het strand. Ja, het was lekker weer, maar ik was in ieder geval niet de enige die dat bedacht had. Want het was zo druk, jullie kant op richting Egmond. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ga je trouwens nog op vakantie met je elektrische auto naar het buitenland? En wil je dan ook een veerboot op? Ja, dan blijf je beter even luisteren, want dat kan in sommige landen echt wel problemen opleveren.

She Moves in Her Own Way. En daarvoor ook trouwens wel een lekkere plaat hoor van America, Ventura Highway. Ik sprak vanmorgen met iemand op het werk. Het gaat over elektrische auto's. En deze meneer die zei van ja, ik wil eigenlijk wel met mijn elektrische auto naar in dit geval Griekenland. Nou zijn er natuurlijk in Griekenland best veel veerponten, wat is het, veerboten. In dit geval wel boten. Alleen nu blijkt dus dat je niet altijd met je elektrische auto op zo'n veerboot mee mag. Nee, als je accu voller zit dan 40%, dan laten ze gewoon de kade staan. Dan mag je dus in dit geval niet mee. Moet je maar zorgen dat die minder wordt. Andere landen, dat is best wel ingewikkeld. Soms in heel Europa, alle rederijen hebben hun eigen regeltjes, zeg maar. Hè. Bijvoorbeeld in Noorwegen is er een club die zegt van nee, bij ons mag je gewoon helemaal niet met een elektrische auto op het pontje. En in Engeland, de boot naar Engeland, mag bijvoorbeeld weer wel. Maar dan mag er bijvoorbeeld weer helemaal geen kras op je accu zitten of op je batterij. En hoe is dat dan in Nederland, zou je dan denken? Nou, bijvoorbeeld de veerboot naar de Waddeneilanden of de gewone dorpspontjes. Daar mag je een beetje elektrische auto gewoon op. En er zijn trouwens ook rederijen, die hebben zelfs al laadpalen op het dek gezet. Dat je kunt dan tijdens de overtocht kun je gewoon lekker bijladen. Dan mag je trouwens niet je eigen kabel gebruiken, maar dan moet je die wel van hun nemen. Maar goed, het is in ieder geval beter dan natuurlijk in Griekenland. Ja toch, nou zelf heb ik nog geen elektrische auto. Ik zit er soms wel over na te denken of dat handig is. Maar ja, door dit soort dingen twijfel ik dan toch weer. Hè? Want ja, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn, hè, die elektrische auto's. Dat heb ik wel gemerkt.

12 augustus vandaag, 2026. Het is Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis Jordekien met Is It Any Wonder? En daarvoor The Cure uit 1985 met In Between Days. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. En we moeten het ook eventjes hebben over vliegen. Ja, dat is toch niet zo gezond voor je lichaam als je iets te lang in de cabine bent. En zometeen ook nog een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er alvast twee voor je. Morgen in Tilburg en in Groningen.

0: I'm leaving you folks.
1: Adele met The Rumor Has It. Ice Radio. We gaan meteen door met de platenbeurzen, want er zijn er een hoop hoor. 7 stuk zijn er maar liefst. Morgen in ieder geval, donderdag de 13e van 1 tot 9. Tijdens de koopavond ook daar in Tilburg aan het Stadhuisplein. Er is een groot aanbod van LP's, CD's en singles. En dan in Groningen morgen ook, die is van 10 tot 5. Dat is een openluchtplatenbeurs op het Centrale Plein. Dat is de grote markt in Groningen. Dan in Nijmegen, aanstaande zaterdag van 10 tot 5, plein 44. Staan ze ook een gezellige openluchtbeurs in het centrum van Nijmegen. Met veel vinylklassiekers, cd'tjes en verzamelobjecten. Dan ook weer zaterdag, ik heb het hier over de 15e, aanstaande zaterdag van 11 tot 5 in Wauw. Dat is onderdeel van het Rocking Wauw Festival. Met veel rock- en vintage gerichte aanbod. Dus ik denk dat als je van rock houdt, moet je daar zijn. En die is aan de markt in Wauw. En dan ook nog een beurs aanstaande zaterdag van 11 tot 5. Dit is in het Wilhelminapark in Tilburg. Ja, tweede beurs hè, dit weekend in Tilburg. Dit is trouwens een onderdeel van het gratis toegankelijke festival Wilhelminapark viert de zomer. Dan gaan we door naar zondag. Een beurs in volgens mij het plaatsje van Johan Derksen. Grollo. Dat staat trouwens wel bekend als het Drentse Bluesdorp. En aanstaande zondag is er dus een beurs van 10 tot 5 aan de Hoofdstraat. En dan de laatste, ook aanstaande zondag, de 16e van 11 tot 5. Dat is een buitenbeurs, die is aangesloten bij de vestingdagen op het historische Fortplein. Oftewel Plein Fort Haarlem, daar in Hellevoetsluis.
2: Geen playlist. Maar passie.
1: Zullen we het zo eens eventjes gaan hebben over vliegen en wat dat doet met je gezondheid? I wish you

Roxy Music met More Than This. En daarvoor Milo met You and Me in My Pocket. Binnen nu en 20 minuten in Icebreak. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn de dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. Misschien wil je alvast eventjes je bloknootje pakken, want ik ga er altijd vrij snel doorheen. Maar eerst eventjes over vliegen. Ja, vliegen, dat is natuurlijk super handig als je ergens naartoe wil, maar het is best wel een aanslag op je lichaam. Kijk, door de lage luchtdruk daar in de cabine zetten alle gassen in je darmen echt super erg uit. Dus jij denkt dat je een beetje vol gevoel hebt door het eten, maar dat is dus helemaal niet waar. Er komt dus ook al die gassen in. Gaat allemaal een beetje borrelen daarbinnen. Ja, en de lucht die is zo droog dat je ogen en je keel eigenlijk best ook wel snel uitdrogen. Ja, en als je urenlang stil zit, dan stroomt je bloed dus niet lekker door, hè. Dan krijg je dus van die hele dikke enkels. En als je dan weer pech hebt, dan krijg je daar weer trombose van. Dus ja, waarom eigenlijk trouwens altijd die zoute pinda's? Want die maken die uitdroging eigenlijk alleen maar erger, toch? Die zijn er dus voor de inkomst, hè, niet voor jou. Maar dat je lekker dorstig wordt. Ja, dus pak die pinda's nou eens eventjes niet. Wel veel water drinken en af en toe gewoon wel even een rondje lopen. Dat is in ieder geval beter voor je bloedsomloop. Want anders kom je op vakantie aan met een trombosebeen. Dat wil je niet.

Dat zijn die klemmen. Tijdens het klemmen kan de sluiting van de carabine onverwacht breken met een val of ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. Lijkt me logisch dat je ze niet gebruikt. En dan nog een melding van TK Maxx. Die waarschuwt voor de Brampton zwart leren handtas. Ja, uit test is gebleken dat de chroomconcentraties in het product dus hoger zijn dan de toegestane wettelijke limiet. En een te hoge concentratie van dit chroom kan een risico vormen voor de gezondheid. Gebruik hem dus niet. Het lijkt me gewoon verstandig om met dit soort dingen gewoon altijd eventjes naar de winkel terug te gaan. Ik zeg al vaker, we kunnen natuurlijk ook echt de houdbaarheidsdata en bepaalde types en zo. Maar als je in ieder geval Hobby Brothers hebt, de Case Easy Breezy, of je hebt die carabiners van Decathlon, of de handtas van TK Maxx, ga gewoon terug naar de winkel, joh. Dit is Chris Ria met On The Beach. Misschien wel even lekker om vanavond, het is ook mooi weer, hè, eventjes naar het strand toe te gaan. Hou er wel rekening mee dat je waarschijnlijk niet de enige bent die dat bedacht heeft. 2 weken geleden ben ik ook gegaan. Jongen, wat was het druk. Kon amper parkeren. Maar ja, toen ik eenmaal een plek had, we even een rondje gingen lopen, het was toch wel gezellig, hoor, On The Beach.

grote hit in de jaren 80. Deze zwart-wit van Frank Boeijer. Dat had natuurlijk allemaal te maken met de moord op die jongen, die Kerwin Duijmeijer. Hij werd neergestoken, maar de taxichauffeur wilde hem niet meenemen. Daarvoor Chris Rea met On The Beach. En tot zover je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. We hebben vandaag geleerd dat WhatsApp een update aan het uitrollen is. Hoef je niets voor te doen. Je hoeft het niet te installeren op je laptop of op je computer. Het gaat allemaal vanzelf via de browser. Je kunt straks gewoon via je browser, je Chrome of je Safari of je Firefox, kan je dus gewoon bellen. En je kunt ook overschakelen van je mobiel naar je browser en weer terug. En je hoeft dan niet op te hangen. Dus super handig. Update wordt deze week uitgerold. Je merkt het wel vanzelf. De elektrische auto op een veerboot. Dat kan soms problemen geven. In sommige landen die nemen ze gewoon niet mee. Als je accu bijvoorbeeld niet goed volgeladen is. Of als je accu beschadigd is. Ja, dat verschilt een beetje per rederij. Dus ik kan je niet echt een lijst geven. Maar hou er in ieder geval even rekening mee. Hè? En vliegen, dat is ook best wel een aanslag op je lichaam. Het is altijd verstandig om een beetje meer te blijven lopen, omdat je anders een trombosebeen zou kunnen krijgen, omdat het bloed niet lekker circuleert in je lichaam. Ja, de lucht is droog. Ja, dat kun je wel verhelpen natuurlijk door lekker veel te drinken. En als je een beetje volle buik hebt, dan komt het niet door al dat eten wat je naar binnen hebt gepropt. Maar het komt omdat de gassen je darmen laten uitzetten. We zijn dit weekend platenbeurzen. Een hoop hoor. Ja, morgen om te beginnen in Tilburg en Groningen. Donderdag dus. Zaterdag in Nijmegen, Wouw en opnieuw in Tilburg. En zondag in Grollo en in Hellevoetsluis. Ja, nou, een hoop geleerd weer. Ik dan in ieder geval. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En dat je er volgende week gewoon weer bij bent. Ik zit er altijd op woensdag tussen 1 en 2. Mijn naam is Dennis. Straks heel veel plezier met Richard Vlug. En ik wens je nog een fijne dag. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden, vrijdag ook. En tot zover het ANP-nieuws. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Sunshine Reggae. En woensdag Eclipse Reggae. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Mag ik jullie van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen. En zo niet, dan toch van harte welkom. Laid back. Ergens midden jaren 80, 83, 84, wat was het? Een hit. Opende Gevonden Voorwerpen voor vandaag. Het is, wat is het vandaag? 10 augustus of 12 augustus als het woensdag de herhaling is. 2026. We staan aan de vooravond van zonsverduistering. Zeker als je woensdag deze uitzending hoort. Dus nou, daar gaan we muzikaal in elk geval een beetje op aanhaken. En verder zien wij wel waar het schip strandt. En ook dat is niet geheel ontoepasselijk. Want overal rivieren die droog liggen. En schepen die daar vastlopen of in problemen komen. Dus ook dat kunnen we misschien muzikaal nog wel ergens een plekje in het radioprogramma geven. Verder straks even onthaasten, even relaxen, even chillen. Iets met passie, tegeltjes wijsheid. Nou, dan hebben we de ingrediënten wel zo ongeveer gehad voor dit radioprogramma. Laten we eerst die zonnebril maar even opzetten. Tegen zonsondergang is de eclipse. Die moet je niet gaan bekijken met een zonnebril, maar met een echte eclipsebril. Maar ook die kan je 's nachts rustig opzetten.

Dat is een hele korte uitvoering. Even kijken, heb ik hier nog een... Waar ging dit mis? Uh, 54 seconden, geen idee hoe dat kan. Zullen we gewoon even de hele plaat gaan draaien?

kerktekst. Invisible Sun. Nou, niet helemaal invisible, maar er is alleen nog een corona zichtbaar. Woensdagavond, vlak voor zonsondergang, dat wilde ik zeggen. En er wordt een deel van de zon als het ware gestolen.

Volgens mij was dit hun tweede hit, na Take On Me. En hadden ze nog wat dingetjes uit de eerste clip in de tweede clip gebruikt als een soort van herkenning. The Sun Always Shines on TV. Ja, jullie zullen hem inmiddels wel gemist hebben, mijn radiovriendje Joop. Geen kettinglijst, want of hij is op vakantie of ik ben op vakantie, of we zijn allebei op vakantie. Dit is een beetje de situatie zo in augustus. Maar wel een paar plaatjes even uit die lijst draaien. Deze is volgens mij door Joop ooit aangedragen. En dan had ik net de administratie erbij, maar die ben ik weer even kwijt. Het was ergens in de 100. Waar waren we, hoor? Dit was nummer. Ja. 127. Ja.

0: heerlijke melancholische vibe. Hoort ook wel een beetje bij de zomer. De Love Odyssey. Love Shines Forever kwam ook uit de kettinglijst. Dit stond op nummer 254. Zullen we dan van melancholisch echt ronduit dramatisch gaan worden?
1: Deze nog?
0: Het absolute doemscenario. We hebben een zonsverduistering die voor altijd duurt. The sun ain't gonna shine anymore.

Hoort in de zomer ook vaak bij Sunshine, Thunder, een lekker onweersbuitje, Thunder Island, Jay Ferguson en ook een fijne zomervibe. Dit heeft ook wel een zomervibe. In de jaren 90 werd er een echte zomerhit van gemaakt. Hoe heette dat gezelschap ook alweer dat het deed? Cantaloupe Island. Zoek ik even na. Nee, was niet de BFI. Dat was weer die ga ik straks even opzoeken. Dus dit even terzijde, al mijn gedachtenspinsels. Herbie Hancock is dit. The original van Cantaloupe Island. En tel even mee. Het is een 9/4 maat. Best ingewikkeld gemaakt. Ik spreek je naar de andere kant van het ANP weer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey, maar er zijn zorgen over het toernooi. Het kunstgrasveld mag namelijk niet nat worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. En normaal gesproken wordt het veld in het Wagenerstadion wel nat gemaakt. Het maakt het spel sneller en voorkomt blessures bij hockeyers. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.

BFI and Why Not Jazz. Welkom in uur 2 van Gevonden Voorwerpen. Straks even onthaasten, even relaxen, even chillen. Even tot onszelf komen op rustige plaatjes. Maar eerst nog even een verzoekje van boven draaien. Hey mama, de Baku House Mafia remix. Door de

Junior die herinnerde zich de wijze woorden van zijn moeder en vertolkte die in een liedje. Mama used to say. Tijd om even het gas eraf te halen, even te relaxen, even te chillen met een paar rustige platen. Het onthaagsblokje.

Innocence en Natural Thing. Zo tegeltjeswijsheid even doen. Als de natuur op is, hebben we dan nog wel iets aan onze economie?

vind het altijd zo'n sfeervolle plaat. Love Alone Again. Or. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Aanstaande woensdag. En als je dit woensdag hoort vandaag. Is er een zonsverduistering. Ja, dan is er één plaat die ontzettend voor de hand ligt. Die waarschijnlijk ook al door allerlei collega's is gedraaid. En ik heb geprobeerd de verleiding te weerstaan. Maar ik doe het nu toch. Hier is Bonnie Tyler.

Everphonic en The Eclipse Song. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Dit radioprogramma zit er zo goed als op. Eén plaatje nog te gaan. En ook die gaat over de zonsverduistering, of zou er over kunnen gaan. Curtis Mayfield, Ride On For The Darkness. Kijk veilig naar de zon met een eclipsbrilletje. En graag tot aanstaande maandag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. 1 van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist. Een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De twee probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. Eén van de twee verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt en ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. En het hoogtepunt is even over 8. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Een van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Ik blij dat ik op Ice Radio zit. Lekker zonder format. Dan kan je doen waar je zin in hebt. Nou, ik denk dat iedere DJ-presentator hier bij Ice wel in zijn achterhoofd een soort format heeft. Maar met z'n allen hebben we in ieder geval niks afgesproken. En ik zou ook niet weten in welk format het zou passen dat je begint met de Tontelas. Ik denk dat er twee Duitsers zijn, want ik vond twee Duitse producernamen. Maar voor de rest heb ik niet zoveel van ze gevonden op het internet. Ik heb ook niet echt diep gegraven. Samen met Ski, S-K-I en Lost It All was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. René, op de maandagmiddag tussen 1 en 2... En woensdagavond tussen 7 en 8. Ik heb weer van alles bij me. Ik heb reggae bij me. Ik heb R&B bij me. Ouderwetse soul. Ik heb alternatieve jaren 80. Een hoop dance en zelfs een beetje country. Met andere woorden, waar gaat dat heen? Het gaat naar Elske de Waal.

Elske de Waal begon met saxofoon spelen, maar daar is, nou, ze is er niet van afgestapt. Maar ze heeft er wel heel veel erbij gedaan inmiddels. En dat doet ze goed. Elske de Waal met Whatever. We gaan zo direct iets moois uit de electro scene draaien. Maar eerst even langzame reggae van Original.

Kraftwerk, hè? Daar lijkt het wel een beetje op. James Ellis Ford. Sommige mensen noemen het hypnotische electro. Het komt van een inderdaad wel hypnotisch album. Een interessant album om naar te luisteren. Lost in Another World. Het nummer zelf heette The Ever After. En daarvoor Original Coffee. Echte reggae, want ze komt uit Jamaica. Je hoorde Summer Fruits.

Amerikaan. En dat hoor je wel ook aan zijn stijl. Hij heeft echt wel een beetje een zware R&B riff. Maar hij is naar Europa gekomen, naar Parijs gekomen om de funk verder uit te bouwen. Zeker in Frankrijk zit je dan goed, want in Frankrijk is soul en funk en zelfs oude disco erg populair. Nick Hansen met Down For Real. Stel nou dat Bob Marley nog had geleefd. Stel, hij was een beetje de popmuziek ingegaan en zijn stem was een beetje ouder en gebroken geworden. Dan hoor je Aaron Rowe.

dan zit je van Fastboy Music Sounds. Gewoon leuk om naar te luisteren. En daarvoor Aaron Rowe. Als Bob Marley en zo. Maar singer-songwriter Aaron Rowe met een goede stem. Hollywood Sign. Falco leefde en maakte muziek in een interessante tijdperk. Het was de tijd van die nieuwe Deutsche Welle. Maar ook

Zo'n jongen uit de kerk is dit. Sam Pounce, The Family Company, zingt lekker mee. One in a Million. Ik ga nu een nummer draaien van Bonobo. De stem is van Joy Crooks. Doe je ogen dicht en dan zie je gewoon een film van Quentin Tarantino.

Een producer, een dansproducer uit Mexico, Christian Baca. Zit een lekkere energie in. Rock Your Body en daarvoor Bonobo. Ja, het is gewoon veel muziek. De mooie stem van Joy Crooks in Always On Your Side. Ik zeg het wel vaker, Wat Kind Vindt, op woensdag tussen 7 en 8 s'avonds, op maandag tussen 1 en 2. En dat ik blij ben dat ik geen format heb, maar dat betekent niet dat ik geen voorkeur heb natuurlijk. Ik denk dat het lekkerste nummer dat ik het hardst op mijn koptelefoon zet dit uur, dit nummer is. Heerlijke slow blues van Alabama Shakes.

0: Langzaam kan je het hebben. Als stroop. Garden was dit van Alabama Shakes. En voordat je echt in slaap bent gevallen, gooi je er even lekker een tempo in. Mickey Blanco.
1: Take him off the leash.

Het contrast had bijna niet groter kunnen zijn. Dit is Shira Ferrell. Het is bijna bluegrass, gypsy folk, country, wat is het? Alles door elkaar, maar het is wel heel erg puur. Ze houdt haar muziek heel graag puur, Trying to Love You. En daarvoor Mickey Blanco, die houdt het helemaal niet puur. Die trekt alles uit de kast, van rap tot hard rock in NYC Dogs. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Als jij belooft dat je er volgende week weer bij bent, dan laat ik je nu in de handen van mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, ICE.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Geen playlist, maar passie. Wij zijn Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. En de medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regioomroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 20:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online? Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdul Kadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA.